0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan, maar dat gaan wij niet meer meemaken. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto, een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om één van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.
4: Nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Niet Tarzan, Eugene. Ja, we kunnen het moeilijk omdraaien natuurlijk. Baltimora en de Tarzan Boy. Goedemorgen, 7 uur geweest op deze zaterdag. Ja, mooi, je bent er vroeg bij, zeg.
1: Opstaan.
2: Wakker worden.
3: Met Van Opstal.
0: En met Willy Sommers natuurlijk. Weet je

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je haar.
5: De Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
5: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
7: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
8: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
9: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
8: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
9: Volg ons op Facebook.
10: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Het doet mij denken aan het feit dat mijn vader ooit is vroeg in het zesde studiejaar en zeide erdoor en dat ik meezong met dit plaatje van Elvis Presley met Hakka-Takka over de sloot, ja. Het was maar nipjes. Mijn mama was er ook al niet blij mee. En nee, die heette niet...

Ja, ja, Van the Man was dat. Van Morrison, een van mijn favoriete platen. The Brown Eyed Girl, 1967. En van The Brown Eyed Girl naar The Most Beautiful Girl. Maar ja, je moet weten wat je wilt. Johnny Rich is dit. Hey.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Ja, klein van gestalte, maar groot in hits natuurlijk. En ja, hij zal dat wel meer dan tegen één madame hebben gezegd, hè. Ja, het was zo'n beetje een bon vivant, denk ik ook. Een versierder, hè, gelijk we zeggen. Billy Ocean. En dit was I Wanna Be Your Loverboy. Ja, ja, beste vrienden, de Loverboy. Hij scoorde ermee in 1985. We hadden daarvoor ook nog Standing on the Inside, Standing on the Outside van Full House. En dat was een Nederlands groepje wat populair was in 1976. Ik neem er een extra kopje koffie bij. Ik heb het nodig. En een koekje. We hebben nieuwe koekjes in de kantine. Een soort van speculaas met vulling.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Wie je nu hoort, dat is Robbie Williams.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren en dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio.

Ja, als je dit te veel ziet, dan heb je volgens mij toch wat veel pinten gedronken, hoor. Ja, of aan iets anders gezeten, dat kan ook, hè. Zouden die van de Pebbles, zouden die onder invloed geweest zijn toen ze dit inzongen, vraag ik me af. 1968, met Fred Becky toen nog, hè. Seven Horses in the Sky. Wij gaan naar 8 uur toe. Dat doen we onder meer met David Christie, Zadel het paard. Ah nee, in dit geval Zadel het de pony. Dat zingt hij, maar ik vrees dat die pony mijn gewicht niet gaat kunnen houden. Ik ga dat beest dat niet aandoen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
4: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar de molen staat er niet meer.
3: In Anzeghem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almirón vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde, na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
5: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6.500 vierkante meter.
3: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.

0: De liefde gaat en de liefde komt en je kan dat niet forceren. Aldus Phil Collins, die de mosterd gaan halen was bij een oude Supremes hit in 1982. En iedereen dacht, dat zal nu toch niet de hitparade halen. Ja, ja, dikke hit voor de Phil in zijn versie You Can't Hurry Love. Goedemorgen.
1: Opstaan.
2: Wakker worden.
1: Met Van Opstal.
0: Trek uw botten maar aan, hè, met Nancy Sinatra. You

0: Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons. Onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk de Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

BTO, voluit. Back on Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. En je hebt ook nog niks gehoord, want we hebben nog veel meer toffe platen natuurlijk. En ik geef je ook nog even mee dat je zondag 5 juli... tussen 8 en 15 uur vanuit Zaal Munten in Zichem... kan gaan wandelen in het land van de Witte. En voor de mensen die liever fietsen, er is dan ook een Hagelandtocht. Dat is met de fiets te doen, hè? Oh.

Een nummer wat zij gaan lenen bij de Manfred Mann. En gecoverd door de Dotjes, de Dolly Dots natuurlijk, met Do What Diddy. Het was hun versie in, even kijken, 1982. Dat is zo lang geleden al, zeg. Oei, oei, oei. En hier is Queen.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ja, dit was een hit in de trage versie van Casey and the Sunshine Band, ergens in het midden van de jaren 70. Please Don't Go. En gecoverd in 92 in een discojasje gestopt door W. Dat was trouwens een van de meest verkochte platen toen in dat jaar.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winner.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman

Barry Manilow, de man die we kennen van The Copacabana and I Can't Smile Without You. En zijn krullenkop. Hè, dat zo, van die toffe krulletjes. Permanent in zijn haar. Maar dit was de Barry met Mandy in 1975. We blijven nog even in de 70s hangen tot aan het nieuws van 9 uur. Stevie Wonder is dit en I Wish.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen bij hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bien.
4: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
3: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisen vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
5: Ik denk dat we dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen en op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
3: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
6: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
3: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Peter Allen, I go to Rio, Rio de Janeiro. Zouden ze daar nog carnaval aan het vieren zijn? Vraag ik me af. Denk het niet. Het zal er wel wat warmer zijn dan hier. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom, beste vrienden, in deel 3 van de ochtend. Hier bij Radio Demestad. We geven er een lap op, hè.
1: Chris van Opstal.
0: Klein maar dapper was hij, Little Richard en Lucille.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Dat is hier veiligheid voor alles in dit geval. Jazeker, The Man Without Hats. Een bescheiden hitje in 83. Een van mijn lievelingsplaten toen, The Safety Dance. Uit datzelfde jaar hadden we ook Rob de Nijs en Ik Geloof in Jou. Ik ben het gaan opzoeken. Al meer dan een jaar dat Rob de Nijs is overleden, zeg. Dat gaat toch ontzettend snel in het leven. Chris Rea, een fool.

Ja, nee, ik zou dat ook niet aanraden om je kleren uit te doen. Toch niet in het openbaar, voor je het weet. We zitten dan weer met dat grensoverschrijdend gedrag, zeg. We don't have to take our clothes off. Jermaine Stewart was dat. En dit is onze Jasmine, hou me vast.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is hem. Radio Deva.

zeer opvallend. Ja, die hele familie op dat podium. Hè. Ik herinner mij dat nog toen deze plaat nummer 1 stond. In 88 was het. En dan zag je die hele familie op dat podium. Zelfs de kleine kindjes, die babytjes mee op de armen op dat podium. Hè. Maar hossen. Ja jong, Womack en de Teardrops. Daarvoor Boney M. het Painterman uit de jaren 70. En dit zijn de Pet Shop Boys. Die waren ook heel populair in de 80s. Je hoort ze I Love You Because You Pay My Rent. Ja, voor wat hoort wat. You

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of

zou je kunnen zeggen, hij heeft een klap van de molen gekregen, maar in dit geval is het toch een klap van de liefdesmolen, denk ik. En een coup de foudre, zoals ze zeggen. Hè. Love hit me, J. Vincent Edwards. We gaan er 10 uur toe. En naar Jan de Groot met de nieuwe graffiti. Ik heb hier nog Blondie. Met een plaatje wat je niet zo snel op cd terugvindt. 1982, Islands of Lost Souls. Van

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bie.
4: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
3: Colruyt blijft volgens Halen de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke. Maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat melden Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.

0: Die heeft het wel gemaakt in zijn leven, al is hij veel te vroeg overleden in 1997. Dat was Papa Was a Poor Man. En zo begonnen we op deze zaterdag. Een warme zaterdag, alweer 20 juni 2026. En tussen nu en 12 uur zetten we hier bij Radio Demestad, zoals u dat gewoon bent in de voormiddag, in het weekend, de activiteiten voor vandaag op een rijtje. En die werden, zoals ook al gebruikelijk, samengesteld door Frits van Perk. En het is vandaag ook uitkijken naar wat de politiediensten doen. Want het hele weekend lang wordt er gecontroleerd op alcohol en drugs achter het stuur. Dus ik zou zeggen, daar moet je niet mee bezig zijn en dan komt alles goed. Zometeen de activiteiten op een rij, maar eerst muziek van onder andere Tommy Rowe.
1: Graffiti! Van

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenbormstraat 30, Alke. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.bruinsgeluk.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Amazon in je radio, dankzij de Hollandse Press. Dat was Cantara Pepe Oulala uit 1981. Het is vandaag koersdag in Aarschot en dat zal je geweten hebben, want het centrum is niet zo goed bereikbaar vandaag, maar daar gaat natuurlijk wel de nodige voorzieningen voor getroffen worden. En al die gegevens vind je trouwens terug op de website of de Facebookpagina van de stad Aarschot, welke omleidingen je moet volgen en waar je wel kan parkeren. Maar dus koers, de dames die zijn er al aan begonnen, aan de Lotto Cycling Cup, of hun versie van Dwars door het Hageland. De start is gegeven in Betekom en de aankomst wordt rond 11:45 verwacht op de oostelijke ring van Aarschot, na twee plaatselijke ronden. En na de vrouwen is het de beurt aan de mannen. Om 14:30 gaat de vierde rit van de Baloise Belgium Tour van start. Ook in de Pastoor Pietellaan in Betekom. En de aankomst die wordt rond 17:30 verwacht. Ook op de oostelijke ring rond Aarschot. En over de Baloise Belgium Tour vind je natuurlijk alle info op hun website baloisebelgiumtour.be. Veel koersplezier, zou ik zeggen. En nu trekken we naar Canada voor een madame die 81 jaar wordt. Deze Anne Murray met You Needed Me.

Lekkere funky muziek van The Whispers, die twee hitjes hadden bij ons. The Beat Goes On en deze It's a Love Thing natuurlijk. En dit weekend is Diest helemaal in de ban van de supermercado. Heel toepasselijk bij deze zwoele temperaturen. De winkels en de supermercado-markt zijn open tussen 13 en 20 uur. En voorts vind je animatie, theater, circus en streetbands. En er zijn ook foodtrucks voor de innerlijke mens. Vanaf 6 uur zijn er DJ's aan het werk met Fiesta Mercado op de Grote Markt en Calle de Mercado tussen 7 en 1 in de Cornelisgang. Dus de hele dag ook weer heel wat te beleven op de supermercado in Diest. En nu weer wat romantiek, want Lionel Richie is jarig. Hij wordt 77. Hier is hij nog eens, samen met de Commodores.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

heerlijke dansmuziek. En die is toepasselijk in het weekend. Dan Hartman en Relight My Fire. Waar kan je nog naartoe vandaag? Heel veel natuurlijk. Tot 1 uur vanmiddag bijvoorbeeld is de antiek brokante en curiosa markt nog open op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt. Toegang is er gratis. En mocht je een van de komende weken een standje er willen plaatsen, dan kan je contact opnemen met Charlie Leenaerts. Je kan hem mailen op charlie.leenaerts@skynet.be. Zometeen tussen 11 en 2 verandert het Charles Wellesplein in Lummen in de grootste eetkamer naar aanleiding van de tafel van verbondenheid. Meer info trouwens op de Facebookpagina van de gemeente Lummen. En vanaf 1 uur vanmiddag wordt aan de kantine van SNA Keiberg een pétanque toernooi betwist voor liefhebbers en gelegenheidsploegen van 3 personen. De nadruk ligt daarbij op het speelplezier. Deelname €15 per ploeg. En nu tijd voor Petra de Steur. Petra wordt vandaag 54 jaar. Ik heb haar net een berichtje gestuurd en heb een duimpje teruggekregen. Dus een vriendelijke madame. Vandaar dat we haar misschien ook nog eens aan bod willen laten komen. De jarige Petra laat zich gaan. MUZIEK

0: op Motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Opel.

Avant la lettre, compositie van Michael Jackson, gezongen door Rockwell. Somebody's Watching Me. Wil je meer vernemen over het Zichem uit de middeleeuwen, dan kan je vanmiddag deelnemen aan een begeleid bezoek aan de binnenzijde van de kerk van Zichem. Je moet verzamelen om 14:00 aan de kiosk op de markt in Zichem. 14:00 vanmiddag. En nu gaan we naar het nieuws van 1, wat zeg ik, het nieuws van 11. En dan hebben wij muziek voor jullie nog tot die tijd van Andrew Gold, The Lonely Boy.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhassel stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
4: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe, of oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van, ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
3: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een 1/5 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
5: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
3: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.

0: wachten we meestal dat de plaat al was afgelopen. Zo'n stopje, dat was altijd iets om de aandacht te trekken van de presentator. Je hoorde ELO, onder leiding van Jeff Lynne, Rock'n'Roll is King, aan het begin van dit tweede graffiti-uurtje, de zaterdag 20 juni. Welkom bij Radio Demerstad. En Frits van Perk is er ook nog steeds bij, die zorgde voor de samenstelling van dit programma. We hebben nog wat activiteiten in petto voor vandaag, tussen nu en 11 uur.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik me met de gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Nou, het blijft een leuke meezinger uit 1970. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. Tussen al het koersgeweld door is er nog wat anders te doen in Aarschot. Je kan om 2 uur op de Grote Markt bijvoorbeeld vertrekken voor een gegidste wandeling met de focus op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk. Deelname €10. En nog in Aarschot ben je om 4 uur in Kasteel Elzenhof welkom voor een bezoek bij de imkersgilde Sint Ambrosius. Je komt er meer te weten over de bijen en hoe wij ze kunnen helpen om te overleven. Allemaal interessant, nietwaar? En dan nu naar J. Vincent Edwards. Hij wordt er 79 vandaag. Chris die draaide vanmorgen al Love Hit Me. En wij kiezen voor die andere hit van hem. Thanks to the Lord for a girl like Emily James.

Ja, ze heeft er nogal een turbulent leven op zitten. Dat is het minste wat we kunnen zeggen over Britney Spears. Oops, I did it again. Vanavond om 8:00 treden Leonard Maas en Andries Bone op in de Celtic Art Gallery in Ham. Inkom daar €18 en alle info vind je op folkfestivalham.be. En hou je van stand-up comedians, dan kan je naar Urbanus. Vanavond om 8:00 brengt hij zijn best-of-tournee in het Trixo Theater in Hasselt. Inkom €34,5. Meer info op comedyshows.be. En dan naar Duran Duran, want bassist John Taylor die wordt vandaag 66. En ik heb nog een nummer meegebracht uit hun beginperiode. Ze hebben duidelijk al honger. Hungry like a wolf.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

disco-jasje door de Nederlandse studioformatie Veronica Unlimited. En de Nederlandse omroep Veronica zal er ook wel voor iets tussen gezeten hebben. Vandaar die jingletjes tussendoor, hè. What kind of dance is this? Bij deze zwoele temperaturen kan je in Beringen genieten van Beringen Beach in het centrum. Het centrum dat is omgetoverd tot een heus strand. Vanmiddag om 2 uur openen de kindermarkten, disco-show en de Kids Run. En om 4 uur gaat de City Run van start over 5 of 10 kilometer. Hopelijk komt dat goed bij deze temperaturen uiteraard. Beringen Beach dus in het centrum vanmiddag. Zeker leuk voor de kinderen. En we feliciteren vandaag actrice Nicole Kidman. Die wordt 59 en ze maakte een kwart eeuw geleden dit duetje met Robbie Williams. Een nummer van Frank en Nancy Sinatra. Deze Something Stupid. Bye.

0: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe of tweedehands wagen?
0: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
0: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
0: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
0: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
0: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
0: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Ja, het was haar enige hit, hè, voor Meja, All About the Money uit 1998. En daarmee hebben we het bijna gehad. Ik vertel nog dat vandaag de kermis opengaat in Engsbergen. Je kan daar vandaag genieten van discobar. Morgen om 14:00 openen de Griemenstand en het Springkasteel. En vanaf 15:30 treden de looks voor je op. Morgenavond kan je daar trouwens ook kijken naar de voetbalwedstrijd op het WK tussen België en Iran op groot scherm. Niet alleen in Engsbergen, ook op de Grote Markt in Diest kan dat weer. Morgen Diest duivelt om 21:00 met in het voorprogramma Discobar met de Party Shakers. En zo meteen wensen we heel veel succes.

Van triatlete Jolien Vermeijlen uit Averbode. Want die gaat deelnemen aan de Wereldbeker Triathlon in Quiberon in Frankrijk. Veel succes Jolien, binnen een minuutje of vijf begint ze er daaraan. En wie er ook aan begint is Herman de Graaf, want hij heeft weer een nieuwe Flashback Top 30 voor jullie klaar. Zometeen neemt hij je mee naar 1982. Dat wordt ongetwijfeld weer de moeite. De zondageditie van Graffiti die is er morgen om 10 uur. Voor zometeen smakelijk eten, veel plezier met Herman. En afronden doen we met Tiffany en de discoversie van I Think We're Alone Now. Nog een fijne zaterdag. Probeer het een beetje cool te houden. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
4: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
3: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en motards in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort platwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
5: Als u daarnaar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe, of oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van, ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
3: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
6: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
3: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Flashback Top 30, waarin we deze week de hits van 19 juni 1982 onder de loep nemen. Het jaar dat een Vlaming en een Waal in de diepe Ardennen beginnen met het brouwen van het bekende La Chouf-bier. Er in het Formule 1 twee horrorcrashes plaatsvinden, waarbij onder meer Gilles Villeneuve verongelukt op het circuit van Zolder. En die Neue Deutsche Welle de grens oversteekt en zich stilaan als een olievlek begint te verspreiden in onze top 30. Maar daarop is het nog heel even wachten, want de single die helemaal onderaan staat is gewoon in het Engels en is van Guys and Dolls met Broken Dreams. Come on.

Dat was de laatste single van de toen al flink afgeslankte Guys and Dolls die onze top 30 bereikte. En net als zijn voorloper I've Got the Fire in Me, dat een vertaling was van Sara Perché Ti Amo van Ricky e Poveri, kwam ook dit origineel uit de laars van Europa en heette oorspronkelijk Tu Cosa Fai Stasera, dat in 81 een mooie derde plaats behaalde op het San Remo Festival. Maar in het Engels wordt dat Broken Dreams, waarmee Guys and Dolls in hun tweede week al meteen weer zakken van 22 naar 30. En op 29 de eerste van 4 nieuwkomers. En ook de eerste van een record aantal nummer 1 hits die we vandaag aantreffen in deze lijst. Dit is Words van F.R. David. Words.

0: Stafford David was een naar Frankrijk uitgeweken Tunesiër die met Words in eerste instantie en ook alleen maar in Frankrijk een hit scoorde. Maar uiteindelijk gaat ook de rest van Europa overstag en belandt hij zelfs 3 weken op 1 in onze top 30, waar hij vandaag nieuw was op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 5 juni wordt de Italiaanse actrice Sofia Loren na een gevangenisstraf van 17 dagen opnieuw vrijgelaten uit een gevangenis in de buurt van Napels. Hoewel ze al een tijdje in de Verenigde Staten woonde, keerde ze toch terug om haar straf uit te zitten nadat ze beschuldigd werd van belastingontduiking. Een gevolg van een fout die haar boekhouder zou hebben gemaakt. En op 7 juni opent 5 jaar na de dood van Elvis Graceland officieel de deuren voor het grote publiek. Zijn private landgoed wordt zo 1 groot Elvis Presley museum. Nadat die dag het lint officieel was doorgeknipt, kochten meteen 3000 bezoekers een kaartje van $5, waarna ze door een gids door het domein geloodst werden. Terug nu naar de lijst van 19 juni 1982 met een nummer dat al bijna zo oud is als de weg naar Rome. En in 1958 medegeschreven werd door de eerder dit jaar overleden Neil Sedaka en voor het eerst een hit was voor Connie Francis. Maar wij doen het vanmiddag met de versie van de Britse actrice Joanna Wyatt die nieuw binnenkomt op 28.

Dat was Queen, dat sinds Another One Bites the Dust ook populair is bij het zwarte publiek dat vooral van soul en disco houdt. En dus blijven de snerpende gitaren van hun jaren 70 hits nog even in de kast en gaan ze op hetzelfde elan verder. Al was het de bedoeling dat ook hier David Bowie weer zou meedoen, maar die had er op het laatste ogenblik geen zin meer in en dus moesten ze alle reeds opgenomen zanglijnen van Bowie er weer afhalen. Hij was dan ook niet te horen op Body Language, waarmee Queen nieuw binnenkwam op 27. En op 26 de Belgische inzending voor het Songfestival van Stella, die inmiddels flink gepokt en gemazeld was in het Eurovisie Circus. Want in 1970 deed ze al mee voor Nederland met The Hearts of Soul, in 77 voor de BRT met Dream Express en in 82 voor de RTBF als solo-artiesten, met een mooie vierde plaats als eindresultaat, dankzij C2M.

0: Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Supermercado, het Zuider Stadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: Nummer 1 in Classics Demerstad. Top 30 Flashback.
4: Nieuw.

We tellen deze week slechts 4 nieuwkomers. En dus was dit al meteen de hoogste van het Italiaanse echtpaar Albano en Romina Power. Die in 82 een nieuw record neerzetten door met 4 singles tegelijkertijd in de Italiaanse hitparade te staan. En de bekendste daarvan, die ook voor een internationale doorbraak zorgde, was Sharazan, waarmee ze hier nieuw binnenkwamen op 25. En dit is dan weer een flinke zakker die van 12 naar 24 gaat.

0: Dit was rond deze tijd in 82 een van de succesnummers op de dansvloer van Sharon Brown, die de muziek overigens met de paplepel meekreeg, want haar vader speelde bij de Isley Brothers. Maar helaas, voor haar zou het bij deze ene hit blijven, waardoor ze inmiddels behoort tot de categorie One Hit Wonders. En die ene hit was I Specialize in Love, waarmee Sharon Brown deze week zakte van 12 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 10 juni bezoekt Paus Johannes Paulus II Argentinië nadat hij eind mei ook al Groot-Brittannië bezocht had. Twee landen die op dat ogenblik in conflict met elkaar lagen door de Falklandoorlog. Het was de eerste keer dat een hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk ging pleiten voor een vreedzame oplossing in twee landen die met elkaar in oorlog waren. En één dag later, op 11 juni, gaat de film E.T. van regisseur Steven Spielberg in première. Daarin raakt de 10-jarige Elliot bevriend met het buitenaardse wezentje E.T. dat 3 miljoen lichtjaren van huis op aarde gestrand was. De scène waarin E.T. blijkt te kunnen praten, naar de sterren wijst en naar huis wil bellen, is een van de meest legendarische uit de filmgeschiedenis. E.T. zal alle bioscooprecords verpulveren en nog succesvoller worden dan Star Wars 5 jaar eerder. Door nu met de 9-koppige Amerikaanse R&B-band Rolls-Royce, die bij ons 5 jaar eerder bekend geworden waren met de hit Car Wash. Gevolgd door Is It Love You're After, RR Express en Love Don't Live Here Anymore. En de laatste keer dat we ze in onze top 30 aantroffen was met het nummer dat hier zakt deze week van 18 naar 23. Dit is Best Love.

Dit werd al in 1975 geschreven voor de Britse band The Arrows, die met I Love Rock'n'Roll een antwoord wilde bieden op het nummer. Wat me niet geheel onlogisch lijkt met een verleden in de Runaways, zo had de eerste echte vrouwelijke rockband. Met I Love Rock'n'Roll, dat flink naar beneden tuimelde van 5 naar 22, was dat Joan Jett en The Blackhearts. En op 21 een voormalige nummer 1 van Paul McCartney en Stevie Wonder, met een lied waarin opgeroepen wordt voor meer verdraagzaamheid tussen blank en zwart. Iets wat Isabel A. in latere jaren ook geprobeerd heeft, maar

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

elke keer als de Nederlandse zusjes van Maywood opduiken in een flashback top 30, checken we toch even of ze inmiddels alweer on speaking terms zijn. Maar dat kunnen we in de toekomst beter achterwege laten, want een van beiden verklaarde onlangs dat ze speciaal haar boodschappen vroeg in de ochtend doet, zodat ze zeker haar zus niet zal tegenkomen. Tja, en dan weet je dat het water tussen beiden wel heel erg diep is. Dat was in de vroege jaren 80 nogthans heel anders, toen ze succesvol waren met hits als Late at Night, Distant Love en The Getaway, waarmee Maywood 8 plaatsen steeg van 28 naar 20. En dit is alweer de vierde single van Imagination, die 44 jaar geleden op het toppunt van hun roem zaten en zo'n 4 platina, 9 gouden en 12 zilveren platen bij elkaar harkten. En een van de hits waarmee ze dat deden was Just an Illusion.

0: Met Justin Illusion zakten van 13 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 12 juni vindt in het New Yorkse Central Park de Nuclear Disarmament Rally plaats. Zo'n 500.000 mensen demonstreren er tegen het gebruik van kernwapens. 'S Avonds zijn er optredens van onder meer Bruce Springsteen, Linda Ronstadt en James Taylor. Op 13 juni eindigt het Queen's Tennis Toernooi in Londen met een Amerikaans onderrondje. Het is uiteindelijk Jimmy Connors die in de finale John McEnroe verslaat en winnaar wordt van dit toernooi. En ook op 13 juni wint Nelson Piquet de grote prijs Formule 1 in het Canadese Montreal. Tweede werd de Italiaan Riccardo Patrese. Maar deze race zal vooral de geschiedenis ingaan als de wedstrijd waarin een andere Italiaanse piloot, Riccardo Paletti, om het leven komt als hij met 180 km per uur op een stilstaande Ferrari botst.

In het voorjaar van 1982 werden er in ons land regelmatig vrije radio's zoals Maeva of Magic 7 Music opgepakt omdat ze met een veel te zwaar vermogen uitzonden. En dat inspireerde een aantal DJ's van die radio's tot het opnemen van een Vlaamse versie van 7 Tears van de Goombay Dance Band. Bij hen werd dat 7 mannen van de RT

Jonkies, onder ons de RTT was de regie voor telefonie en telegrafie, dat in die tijd de radiofrequenties moest controleren. En dus ook illegale zenders het zwijgen moest opleggen. En het laat zich raden dat bij die zenders dit bijna even vaak te horen was als de originele van de Goombay Dance Band, die deze week doorsteeg van 29 naar 18. En dat is niet gelogen.

1982 was ook het jaar dat de belpop zijn hoogdagen beleefde. Al vertaalde zich dat niet meteen in veel hitparades succes. Enige uitzondering in deze lijst zijn de Gentse Machines van de veel te vroeg overleden Paul de Spiegelaren, die met The Lies in Your Eyes 8 plaatsen stegen van 25 naar 17. En als laatste van dit eerste uur hebben we nog het Zweedse bandje Secret Service, die je in onze reguliere programma's nog wel eens hoort met hun hit Oh Susie uit 79. Maar ze hadden nog een ander bekend wapenfeit dat in zowat heel Europa een top 10 hit werd. En hier bij ons deze week blijft steken op 16. Dit is Secret Service en A Flash in the Night. Tot zo voor het vervolg van de Flashback.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
4: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
3: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en mortaars in. De agenten vonden ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen, maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
5: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
3: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 's Nachts gaan we niet onder de 20 graden.

De soulband Kokomo werd al in 1973 opgericht en hun eerste plaat kreeg ooit lovende kritieken als het beste debuutalbum van een Britse groep sinds jaren. Maar toch is het nog wachten op hun derde LP uit 1982, vooraleer er ook wat hitsucces bij komt kijken. En het nummer dat daarvoor zorgde was A Little Bit Further Away, waarmee Kokomo deze week 4 plaatsen steeg van 19 naar 15. En zo mogen we je opnieuw van harte welkom heten in deel 2 van deze Flashback Top 30 van 19 juni 1982. Toen ons land nog 5 autofabrieken telde, terwijl dat tegenwoordig voorlopig nog slechts 1 is. En het is de Genkse Ford-fabriek waar om deze tijd 44 jaar geleden de gloednieuwe Ford Sierra van de band rolt, die de opvolger moest worden van de legendarische Ford Taunus. En een van de hits die we toen veelvuldig hoorden voorbij komen is van Blondie en Islands of Lost Souls.

0: Blondie was nooit voor één gat te vangen en combineerde moeiteloos rock, disco, reggae, rap en hip-hop. Maar nieuw in 82 was dat ze zich nu ook aan de calypso waagde met Islands of Lost Souls. De eerste single van hun zesde studioalbum The Hunter, dat sinds 24 mei in de platenwinkel lag. In deze lijst zakte Blondie van 9 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 13 juni gaat in Spanje het wereldkampioenschap voetbal van start. In de openingsmatch verslaat België meteen de regerende wereldkampioen Argentinië met 0-1, dankzij een doelpunt van Erwin van den Berg. Verder winnen de Rode Duivels in groep C ook de match tegen El Salvador, dankzij een doelpunt van Ludo Koek. En spelen ze 1-1 gelijk tegen Hongarije, waarbij het doelpunt kwam van Alex Czerniatynski. Maar uiteindelijk werd het toch geen kwartfinale voor ons land door verlies tegen Polen en de Sovjet-Unie. Op 11 juli zal Italië uitgeroepen worden tot nieuwe wereldkampioen als het in de finale West-Duitsland verslaat met 3-1. Op dit ogenblik, en dan zitten we weer in 2026, wordt er in Nederland hard gewerkt aan een musical over de Dolly Dots, die vanaf april 2027 in de theaters te zien zal zijn. En opmerkelijk is dat bij elke voorstelling ook een van de originele Dolly Dots op het podium zal verschijnen. Met uiteraard ook veel muziek van deze populaire meidengroep, die in deze lijst van 7 naar 13 gaan met Do You Wanna Wanna.

heel even over die Neue Deutsche Welle. En tot zo net merkten we daar nog niet zo heel veel van. Maar daar kwam met nummer 12 veranderingen dankzij het trio. Die met Da Da Da deze week 5 plaatsen stegen van 17 naar 12. Momenteel hoor je op de achtergrond het instrumentale number one van Patrice Rushen, die vaak weggezet wordt als een one-hit wonder, maar nochtans gezegend was met vele talenten. Want op haar cv staat onder meer jazzpianiste, R&B-zangeres, componiste, producent, songwriter, multi-instrumentaliste en muziekregisseur. Maar desondanks scoorde zij toch maar 1 enkele grote hit bij ons. En dat is het nummer waarmee ze hier 9 plaatsen stijgt. Dit is Forget Me Not. We'll be right back.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

vorige week in de lijst van 1978 waren ze met Lady McCory nog de snelste stijger. En ook 4 jaar later duikt BZN vlotjes de top 10 in met Blue Eyes. Het nummer waarvan Annie Schilder vond dat dit het mooiste was wat ze in haar tijd bij de groep ingezongen had. En ook het platenkopend publiek was het daar blijkbaar mee eens, want ze stegen deze week 5 plaatsen van 15 naar 10.

0: Ooit was hij een derde van het dames trio Love. Maar in de vroege jaren 80 scoorde José ook een paar solo-hits, zoals deze cover van I Will Follow Him, vooral bekend van Little Peggy March. En die op weg is naar 3 weken nummer 1 en alvast een flinke sprong in die richting maakte door te stijgen van 24 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 14 juni bereikt de Falklandoorlog tussen Argentinië en Groot-Brittannië een cruciale fase als de Argentijnen zich overgeven aan de Britse generaal John Moore. 4 dagen later treedt in Argentinië legerleider en president Galtieri af, waardoor op 20 juni de Falklandoorlog officieel is afgelopen. Door deze overwinning komen de Falklandeilanden weer onder Brits bestuur en schiet de populariteit van premier Margaret Thatcher naar ongekende hoogtes. Op 16 juni overlijdt de 26-jarige James Honeyman Scott, de gitarist van The Pretenders, aan een overdosis drugs. Het nummer Back on the Chain Gang zal later in 82 een eerbetoon voor hem worden. En op 21 juni komt er dan weer beter nieuws uit Groot-Brittannië, want dan wordt prins William, de eerste zoon van het prinsenpaar Charles en Diana, geboren.

Smile van Dani Fabri mag gerust een brede glimlach zijn, want hij was op 19 juni 1982 de snelste stijger met deze Engelse versie van het nummer Du bist nicht allein van Roy Black, die bovendien ook nog eens zijn grootste hit zou worden in onze nationale top 30. Hij steeg er zomaar even 19 plaatsen mee van 27 naar 8. En dit is 7. Hey!

Dat was de tweede succesvolle samenwerking van Bananarama en de Fun Boy 3. Die eerder in 82 ook al eens een top 10 hit gehad hadden met It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. En dat smaakte blijkbaar naar meer, waarna ze deze cover opnamen van He Was Really Saying Something van de Velvets uit 64. Al hadden ze de titel wel ingekort tot Really Saying Something, waarmee ze hier drie plaatsen stegen van 10 naar 7. En op 6 komt er weer wat moois uit Duitsland. En dat was, zoals we in onze geschiedenislessen leerden, in het verleden niet altijd het geval. Maar voor dit bandje uit de buurt van München reserveren we graag 3 minuten zendtijd. Want ook zij werden in het kader van die Neue Deutsche Welle al snel door Vlaanderen in de armen gesloten. Dankzij deze hit Skandaal in Sperrbezirk. In München.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: In een van onze terugblikken werden onze Rode Duivels op het WK in Spanje uitgeschakeld voor de kwartfinales door Polen en de Sovjet-Unie. Maar wij waren allang blij dat ze het zingen die keer overlieten aan Will Tura en niet zoals de volgende generatie zelf een poging waagde. Wat bijvoorbeeld in 1994 leidde tot een absoluut wangedrocht als Go West. In 2026 doen we het dan weer met Kiss the Grass, Allee Allee van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Maar in 82 was er dus Will Tura die met de Rode Duivels gaan naar Spanje, toen nog met Pesetas doorsteeg van 8 naar 5. En dit is 4 van Nicole und ein bisschen Friede.
1: Wie eine Blume.

0: Duitsland, het Eurovisie Songfestival in het Engelse Harrogate met Ein bisschen Frieden. Maar de toen 21-jarige zangeres was vooral ontroerd omdat ze uitgerekend van Israël 12 punten had gekregen. Want Duitsland ging in 1982 immers nog steeds gebukt onder een oorlogstrauma door de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Toen er van Ein bisschen Frieden helemaal geen sprake was. Nicole, die 3 weken op 1 gestaan had, zakte ermee van 2 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 29 juni overlijdt de Franse couturier en mode-icoon Pierre Balmain op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. Hij was de eerste die de Franse mode wereldwijde bekendheid gaf. En in Nederland komt eind juni, precies 2 jaar na Lekkerkerk, in Dordrecht dit keer een nieuw gifschandaal aan het licht. Zo'n 106 gezinnen krijgen er te horen dat hun huizen gesloopt zullen moeten worden omdat ze gebouwd zijn op ernstig vervuilde grond. De staatssecretaris van Volksgezondheid onderzoekt nu hoe de wijk kan verlost worden van het gif dat er jarenlang gedumpt werd door de chemische industrie van Rijnmond. Radio 1.

0: Eén week eerder stond Hot Chocolate nog op 1 met Girl Crazy. Maar daar moesten ze helaas voor hen deze week het veld ruimen voor een nieuwe nummer 1. Die we zometeen graag aan je voorstellen na het overzicht van de top 10. Met op 10 BZN en Blue Eyes. 9 José en I Will Follow Him. De snelste stijger deze week was van Danny Fabri. Hij stond op 8 met Just a Little Smile. 7 Bananarama en The Funboy 3 met Really Saying Something. 6 de Spider Murphy Gang Scandaal in Sperrbezirk. 5 Wiltura en de Rode Duivels met De Rode Duivels gaan naar Spanje. 4 Nicole Ambition Vrede. 3 Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En op 2 Girl Crazy van Hot Chocolate. En dan is dit de nieuwe
1: nummer 1.
2: You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
0: En dat is de high energy disco versie van Can't Take My Eyes Off You van Boys Town Gang, die net als Village People ontstaan waren in de gay scene, meer bepaald in die van San Francisco. Zij stonden op 19 juni 1982 helemaal bovenaan en mogen daarom de deur van deze Flashback Top 30 dichtgooien. Tot volgende week.
1: Nummer 1.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: CD&V justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer Vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Mee stemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
4: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
5: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
4: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
3: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
6: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
3: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden.

0: Een liedje over die vele vrachtwagenchauffeurs die zoveel uren in die cabine zitten dat ze de rest van hun leven eigenlijk een beetje aan zichzelf zien voorbijgaan. I'm driving my life away. Dat was Eddie Rabbit. En misschien zit u zelf ook wel in de wagen op dit ogenblik, het raampje naar beneden. Of nee, dat mag niet als je een goede airco wil. Of misschien heb je wel een cabrio. Dat is ook altijd plezant. En denk eraan als je op de weg zit, een beetje op de snelheid letten. Wij doen dat ook bij Radio Demerstad. We nemen gas terug voor een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal, hele goede middag. Dit komt van Chick en My Forbidden Lover.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Wacht eens. Wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: De videoclip van dit nummer, dat werd gemaakt en gedraaid in de bekende Main Street in Los Angeles. Die straat is heel bekend, werd ook gebruikt voor opnames van scènes voor de bekende film Raging Bull. Ik vertel dat allemaal naar aanleiding van dit nummer van de Pointer Sisters, die een grote hit scoorde daarmee in 1985. Dat was Dare Me. Jan de Groot, Radio Demerstad. En dan is het nu tijd gaan worden voor de feiten van de dag. We gaan terug naar 20 juni 1943. Toen vond in Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Oost een grote razzia plaats op de laatst overgebleven Joden. Duitsers, samen met de Amsterdamse politie, sloten alle straten af en gingen de huizen binnen om de Joden naar de verzamelplaatsen te brengen. Ruim 5500 Joodse mensen werden toen per trein gedeporteerd. Beter nieuws was er op 20 juni 2007. Het Nederlandse elftal onder 21 wint van Engeland op het EK in Heerenveen. Dat gebeurde na een finale met 16 penalties, waardoor de finale werd veiliggesteld voor de Nederlanders. Ze speelden die finale tegen Servië. En in 1867 wordt het eigendomsrecht op Alaska overgedragen van Rusland op de Verenigde Staten. Enige tijd later zou blijken dat de bodem daar zeer rijk is aan grondstoffen. En bijna 100 jaar later, op 3 januari 1959, wordt Alaska de 49ste staat van de Verenigde Staten.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu Coldplay, Viva la Vida.

Vrolijk plaatje uit 1966, dat waren The Kings met Dandy. En daarvoor draaiden we The Guess Who met Clap for the Wolfman. En nu het weerbericht. Het weerbericht. Ja, het wordt een beetje eentonig deze dagen. Hè. Het wordt vandaag weer heel warm, 33 graden, met mogelijk hier en daar wat onweersbuien. En morgen verandert er niet zoveel. Het wordt morgen 34 graden, ook dan kans op onweer. En de dagen daarna blijft de zomer maar doorgaan. Maandag misschien wel 36 graden, dinsdag misschien wel 35 graden. Veel zon, af en toe wat wolkenvelden, maar minder kans op onweer. If you could...

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30.

F.R. David, and words don't come easy. In mijn geval zou dat een probleem zijn. Want ik zou je graag willen vertellen dat je volgende week vrijdag in Cinema Paradiso in Diest kan gaan kijken naar de zebrafilm Bier. Die film toont hoe kleine onafhankelijke brouwers wereldwijd moeten strijden tegen industriële biergiganten. Dat is nodig om hun recepten en identiteit te behouden. Deze film volgende week vrijdag om 8 uur in Cinema Paradiso in Diest. Je kan je tickets al daar online bestellen, maar het kan ook in Den Amer in Diest. En eind volgende week, zaterdag en zondag 27 en 28 juni, vindt op het gemeenteplein in Lummen Zomerkriebels plaats. Tussen 12 en 4 is daar een braderie en vanaf 2 uur beginnen de optredens. Er is ook heel wat animatie voor de kinderen. Zo is er onder meer ook een optreden van de Catnet Band. En nu uit 1982, Shakin' Stevens.

The Fortunes, een groep die werd opgericht in Birmingham en die braken door in 1965 met een hele grote hit. You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Maar we kennen ze ook van dit nummer wat we net draaiden. Dat was Caroline. En daarmee zit het eerste uur siesta er bijna op. Ik heb voor jou nog Colonel Abrams en Trapped. En dat draait dan tot aan het nieuws van 3 uur dat er zo meteen aankomt. We zeggen heel graag

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
4: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
3: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbaar vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren nadenken over AI. En in de Ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw wel veel zon, maar ook kans op onweer en tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Hot Chocolate and So You Win Again. En dat is ook een beetje het gevoel wat ik altijd heb wanneer het nieuws voorbij is. Dan mag ik weer terug op de radio. Siesta, deel 2.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot.
0: Fijn dat je erbij bent allemaal. We hebben straks nog een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden zoals elke dag ook even koffiepauze. En we draaien alleen maar classic hits zoals deze van Army of Lovers.

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Gie Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Skandaal im Sperrbezirk, Skandaal Rosie. Dat was de Spider Murphy Gang, dat was nogal een hit in 1982. En daarvoor draaiden we The Move met Flowers in the Rain. Ja, deze dagen zou ik ze toch nog maar een beetje extra water geven.
1: Amai.

Het is intussen in het voetbal een vertrouwd beeld geworden. Japanse fans die na een match op het WK hun stadion kraaknet achterlaten. Op het thuisfront trekken hun vrouwen intussen wel grote ogen. Maar het is een feit. Tegen Nederland waren de Japanse supporters opnieuw flink in de weer met blauwe vuilzakken. Geen enkel stukje karton of bekertje bier werd over het hoofd gezien. En ik zei het al, die vrouwen trekken grote ogen. Want bij hen thuis ruimen die niet zoveel op. En wat hebben de dames nu gedaan? Ze hebben een boodschap geplaatst op sociale media. Daar staat te lezen, ruim hier ook eens een keer jullie rommel op. Ja, je kan ze geen ongelijk geven. En de man kan maar beter de vrouw volgen. Follow me. Dat zijn ook de woorden van Amanda Lear.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

0: David Soul, ooit heel populair in de serie Starsky & Hutch, maar achteraf keerde die weer terug naar zijn andere liefde, dat was de muziek. En we draaiden van hem deze hit uit 1977, dat was Don't Give Up On Us. En het is nu echt wel de hoogste tijd voor dit.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, we moeten op dergelijke dagen als vandaag met deze temperaturen sowieso al een beetje meer drinken. Maar een koffietje, dat smaakt toch altijd, vind ik. Maar het mag ook wat anders zijn. Een glaasje fris water of een Jupiler 00. Het mag allemaal. Ik zou zeggen, geniet ervan. Wij draaien ondertussen 3 platen non-stop.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meld het

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Uit de gelijknamige film Footloose, ook alweer uit 1984, dat was Kenny Loggins. Volgende week woensdag dan spreekt VRT-weerman Bram Verbrugge in Den Amer in Diest. Hij spreekt over klimaatverandering. Je krijgt er ook de kans om vragen te stellen. Het begint woensdagavond vanaf 8 uur. En volgende week zondag beleef je aan de Sint-Martinusscholen in Herk de Stad om 11 uur het WK loopfietsen voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Inschrijven kan via Vrije Tijd Herk de Stad.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Ja, de playlist vanmiddag van Siesta. Ik had hem niet zelf samengesteld, want dan had deze plaat er niet in gezeten op het einde. Stan Peters en Hit the Road Jack, Don't You Come Back No More. Deze Siesta is wel afgelopen, maar we komen morgen terug om 2:00 hier bij Immerstad. Heel graag tot dan. Zometeen tijd voor Zwart Werk met Guy de Zwart. Na 4:00 blijf er dus zeker bij. En dit is nog Foreigner met That Was Yesterday.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De regering gaat 20% van haar aandelen in de Staatsbank België verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
4: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
3: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat meldde lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
5: En wat nu?

0: EG Daily met Say It en ze heeft gelijk. Als er iets op je lever ligt, laat het ons zeker weten. Je kan ons altijd een berichtje sturen via onze app.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom in het weekend van Demerstad. Dit is Zwartwerk op zaterdag. Het is warm buiten. Ik hoop dus dat jij niet te veel moet werken. In elk geval, in het belang van de volksgezondheid, hebben we beslist om vandaag regelmatig een hydration break in te lassen.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Voor elke

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

van resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Show me the way, vroeg Peter Frampton. Wel, je gaat hier rechtdoor aan de lichten links af en dan vraag je het best nog maar eens een keertje. En dan Boy George, die vertelde vorig jaar in een interview dat hij Cormac Chameleon schreef toen hij op vakantie was in Egypte. Toen hij het aan de band liet horen, werd er eerst wat mee gelachen. Ze vonden het maar een vreemd country nummer. Maar Boy George die bleef erbij. Dit moet op de plaat. Hij heeft er serieus voor moeten vechten. Volgens hem heeft hij zelfs gedreigd om uit de band te stappen. Hij was er rotsvast van overtuigd dat dit een grote hit zal worden.

It's Magic with Ozempic. Inderdaad, dit nummer van Pilot werd gebruikt in de reclame voor Ozempic. En ik begrijp de keuze, want je wil daarvoor echt een dikke hit gebruiken. En daarvoor hoorde je ook nog Elvis Presley. Hij was op zoek naar een vluggertje in Kiss Me Quick. Ik wil

Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de

Blanc Mange met een hit uit 1984, Don't Tell Me. En ik ga het jullie toch vertellen. Zaterdag 27 en zondag 28 juni vanaf 14 uur wordt op de Citadel van Diest het bierfestival Hopfill georganiseerd. Je kunt er ruim 130 ambachtelijke bieren proeven, een hapje eten, genieten van live muziek en deelnemen aan een sessie bier-yoga. Hopfill.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Eternal met I Wanna Be The Only One op de One and Only Radio Demerstad.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart, Demerstad.
0: Ja, even een check-in nu. Eens kijken of alles in orde is met jullie. Zijn jullie nog altijd happy?

Hij en Paul McCartney zijn de nog enige levende Beatles. Ringo Starr met You're 16, You're Beautiful en You're Mine. Op Antarctica zou het nu winter moeten zijn, maar daar valt weinig van te merken, want in plaats van dat het sneeuwt, regent het dit jaar veel daar. Er is onlangs ook de hoogste temperatuur ooit gemeten, 15,5 graden. En dat is 20 graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers spreken dus van een hittegolf. Volgens wetenschappers speelt klimaatverandering een rol bij de hoge temperaturen. Vooral de pinguïns hebben er last van. Pinguïns hebben ijs nodig om uit te rusten en ook kunnen ze daar heel veel voedsel in vinden. Nu het zeeijs smelt, kunnen de beestjes dus in de problemen komen.

0: We maakten een muzikale reis langs de rauwe randjes van het Brusselse nachtleven met Elton John in Just Like Belgium.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: En op het WK voetbal staan de Nederlanders straks om 7 uur voor een moeilijke taak. Ze moeten het opnemen tegen Zweden. Na het gelijkspel tegen Japan is een overwinning meer dan welkom. En c'est bon pour la morale ook nog.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
4: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
3: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty Watcher Wim de Hanschutter over hun programma.
5: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
3: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekeman legt uit.
6: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
3: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Survival of the Fittest. Darwin schreef erover in zijn boek The Origin of Species en Billy Paul zong erover in Only the Strong Survive.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: En zo gaat dat precies ook met de classic hits. Alleen de beste blijven bovendrijven en worden vandaag nog gedraaid hier bij Demerstad. En in dat lijstje mogen de Bee Gees niet ontbreken. Welkom opnieuw in Zwartwerk. Wij gaan nog door tot 6 uur. En dit is nu Jive Talking.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

David Bowie wil dat we onze dansschoenen aantrekken, maar ik vrees dat het een beetje te warm is daarvoor vandaag. En in de tv-documentaire We Vieren Het Leven blikt het Nederlandse popduo Suzanne en Freek terug op de ingrijpende diagnose die hun leven op zijn kop zette. De documentaire volgt de minutieuze voorbereiding van 10 uitverkochte optredens in de Gelre Dome in Arnhem. Hier zijn ze, Suzanne en Freek, met goud. Als je mijn gedachten

kunnen deze dagen met z'n allen aan de lijve ondervinden wat die Southern Nights wel zijn waarover Glen Campbell het heeft. Hete nachten, je zal er moeten aan wennen. Of emigreren naar het noorden, naar Scandinavië. Wij nemen je alvast hier mee naar Denemarken met de band Michael Learns

Je zou denken dat het een heel vrolijk nummer is, deze Sunny van Bobby Head, maar het heeft ook een donker kantje. Hij schreef het nummer in 1965 nadat zijn oudere broer Harold in Nashville was doodgestoken. Hij wilde ermee duidelijk maken dat hij uitkeek naar meer zonnige perioden in zijn leven. Bobby Head dus. Zaterdag 20 juni vandaag, welkom bij Radio Gamerstad. Zometeen hoor je de Doobie Brothers na King Without a Crown van ABC.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 200. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Doobie Brothers en Long Train Running.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: Volgende week zaterdag 27 juni vanaf 10 uur vindt op de campus Ursula in Herk de Stad een jobbeurs plaats. De scholengemeenschap daar legt een werfreserve aan voor onder andere leerkrachten, ondersteunend personeel en dataspecialisten.
2: Limited.

Adrian Gurvitz en Classic. En dan nu Gertrude Virchinger. Dat is de echte naam van Penny McLean. Ze komt uit Oostenrijk en kende groot succes met haar band Silver Convention. Op haar eentje ging het daarna ook best goed. En bewijs daarvan is deze grote hit van haar.

Penny McLean uit 1975. En daarmee zijn we aan het einde van deze zwartwerk aanbeland. Maak er nog een fijne zaterdagavond van. Hopelijk brengt de nacht wat verkoeling. Ik zou maar alleen in bed kruipen als ik van jou was en niet op dat aantrekkelijke verzoek van Labelle ingaan. Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9:00, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
4: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond 1 uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
3: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
5: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
3: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekeman.
6: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
3: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 3100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.

0: aan een lekker stevig begin, vrienden. Deze warme zaterdagavond bij Demerstad. Even na zes het heerlijke album Reckless erbij gepakt. Brian Adams en I Need Somebody.
1: Willem Doreleijers.
0: Tot 8 uur in je radio met de fijnste funk, disco, dance, classics. En inderdaad af en toe gewoon een rocker. Ik heb Duke voor je. Van Halen is er ook bij. Zilla en vele anderen. Dit is Grace Jones. La Vie en Rose.

0: Supermercado, het Zuider Stadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be. Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Van Halen. Zo, we zijn ineens in een rocky sfeer vanavond. Alsof het al niet warm genoeg was. Kam je haar met een gitaar. Heerlijk. Van Halen, Demerstad. Jij luistert naar je favoriete hits aller tijden. En op vrijdag en op zaterdag stoppen wij daar heel veel funk, disco en dance classics tussen. Het is net als spaarzijtjes, zoek ze maar eens. Alleen hier is het niet moeilijk zoeken, want er zitten er om de zoveel wel een paar bij. Zilla, wat ik al zei, komt er zo aan. Eerst Alana Dante. En worden uitgenodigd voor een ritje met haar. Wat voor ritje?

Tot twee keer toe schopte dit meisje tot een wereldhit. Beide afkomstig uit een muziekfilm, een musical-achtig iets geval. Ik heb ze nooit gezien, allebei niet, maar de liedjes zijn tof. Fame natuurlijk en deze Flashdance, What a Feeling uit 1983. Zometeen hebben we Schultheis, dat is lang geleden. We gaan naar het eind van de jaren 80 terug. Eerst naar de Zero's, was het eind 90's. Ik heb die single nog gekocht, er stond ook de afbeelding van een bom op. Allee ja, The Bomb heet het ook. Hier is The Love Connection.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Jean Jultheis is het volgens mij, ja. Confidence pour Confidence hebben ze ook ooit uitgebracht in dezelfde periode. Dit is Demerstad op de zaterdagavond. Ik heb zometeen uit de 90s Tina Cousins bij. Zij was ook heel geliefd met Sash, Mysterious Times. Maar toen dacht ze, ik ga het eens solo proberen. Killing Time en onder andere Prey. En die laatste hoor je zometeen. Eerst de meiden van de Pointer Sisters. Even iets anders dan I'm So Excited of Automatic and Fire. Dit is de Neutron Dance.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
7: 20 jaar, Zelem, zomert.
8: Wow.
7: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
9: Waar is mijn vleeskroket?
7: Bart Kael.
9: Samen in de zon.
7: Willy Sommers.
9: Hola, de zon in je haar.
7: De Romeo's.
9: Viva de Romeo's.
7: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Robert Miles, na die wereldhit Children, die was instrumentaal, dacht hij, ik ga het een jaar later eens proberen met een zangeres. Hij huurde de prachtige Maria Naylor in en het werd opnieuw een grote hit in het voorjaar van 1997. One and One op Demerstad. Zometeen om 7 uur kan je of naar de Nederlanders gaan kijken, die spelen tegen Zweden op het WK. Je kunt ook gewoon lekker bij de radio blijven. Of je combineert

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas

0: later, zegt weervrouw Jill Peters.
1: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw. Dat kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
0: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
2: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
0: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Pointer Sisters, Dame of Stad en Jump. Jump for my love.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Beloofd, ik ben nog tot 8 uur bij je. Met fijne funk, disco, dance classics die je bij ons alleen op de zaterdagavond hoort. In het volprogramma van Björn van Zunder, die straks weer 2 uur lang met een hele hete party train door je heen komt denderen. Koto, swing out sister, jocht ze allemaal. Eerst the real thing. You to me are everything. Goeie avond.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Swingartsister, een klein beetje iconisch in de jaren 80 tot zelfs in de 90s toe. Toen ze ook nog een keer het heerlijke Am I the Same Girl van onder andere Dusty Springfield uitbrachten. Ja, er is nog een originele. Ik ben even de naam kwijt. Barbara Eklund volgens mij, ja. Ineens gaat er een lampje branden. Ja, het is warm, mijn vrienden, het is warm. Mamma Mia, wat is het warm. Hey, Mamma Mia, komt er zo aan. Abba, eerst London Beat. Ook wel een beetje zomers, toch? Die opvolger toen van I've Been Thinking About You heet You Bring On The Sun.

persoonlijke favoriet. Bijna een gevoelige snaar. Zo goed vind ik dit nummer van de Engelse soul-disco-groep Loose Ends. In de jaren 80 een handjevol hits uitgebracht. Nou ja, hits, laat grote hits maar weg. In een bepaald circuit was dit ontzettend geliefd. Zeker als je een beetje van disco, funk en soul-show hield. Hanging on a String, topplaat. 1985, Demerstad op de zaterdagavond. Willem, weekend Willem. 20 juni vandaag. Morgen begint officieel de zomer. Maar ach, die data laat maar weg. Het is al een paar weken volop zomer. Deep Zone uit de 90s brengt ons It's Gonna Be Alright. En nog een lekker blokje 90s met B.B. Jerome en de Bang Gang met Shock Rock. Eerst Liquid en Sylvie. Turn the Tide.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Jij luistert op Demerstad, zaterdagavond. Wil je meer weten over Radio Demerstad? Ga eens naar onze website radiodemerstad.be. Je vindt onder het kopje agenda de complete week- en weekendkalender. De playlist kan je terugkijken. Je kunt op de programmering klikken en dan zie je waar iedereen te horen is. En als je de flashback top 30 van vanmiddag nog even wil bekijken, welke lijst heeft Herman de Graaf aangedaan in deze hitte? Warme zomerdag in juni. Mag je dat ook allemaal nalezen in de flashback? Op de flashback, die lijst staat gewoon online op radiodemerstad.be. I go to Rio, en wij mogen mee met Peter Allen. Pet Shop Boys eerst, Left to My Own Devices.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
7: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

comebackperiode van Cher, Believe. En dat heeft het balletje weer even doen rollen. We hadden alleen niet te maken met helemaal de echte Cher, want er werd nogal wat verbouwd aan die stem. En toch waren er toffe liedjes bij, waaronder deze Strong Enough. Wij zijn ook sterk genoeg om de hitten te trotseren. En dat blijft de komende dagen nog. Zoek wat verkoeling, pak een drankje. Geniet van het WK en van de Rode Duivels morgenavond tegen Iran, hè, spelen we. Ja. Veel plezier zometeen met de Party Train. En wij gaan nog even een feestje bouwen met de Village.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van Vooruit.
4: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
3: In Indonesië is een Belgische toeriste overleden, een vrouw van 57. Ze was samen met haar partner op vakantie op het eiland Nusa Penida. Hij vond de vrouw bewusteloos op de grond in hun vakantievilla. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar ze is daar overleden. Volgens de politie zijn er geen

tekenen van geweld. Wat de doodsoorzaak wel is, is nog niet duidelijk. En een van de meest gezochte Britse criminelen is opgepakt in ons land. Dat meldt de Britse politie. Hij werd gezocht voor drugscriminaliteit. Hij is opgepakt in een woning in Brecht in de provincie Antwerpen. Bij de inval zijn ook drugs en een wapen gevonden. Hij zit nu in een cel in ons land in afwachting van zijn uitlevering. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.

Voilà, even overachter, dankjewel Willem Dorenleijers voor jouw bijdrage. En Soul Sister met The Way To Your Heart. Daarmee begonnen we in deze extra lange party train tot 12 uur vanmiddag. The Party Train. Chris van Opstal. Met straks onder meer Iron Jury en The Blockheads. Hit me with your rhythm stick. En dit is The Jackson 5.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt

0: BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je... Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: In het Hageland en Limburg op

Toen in de tijd er nog een operator was, als je naar het buitenland moest bellen, dan moest je eerst een operator passeren en die zou je dan doorverbinden met de buitenlandse lijnen. Ja, dat is allemaal heel lang geleden natuurlijk, operator van Midnight Star. Het weerbericht, we kunnen kort zijn, beste vrienden en vriendinnen. Het blijft warm, vannacht duiken we niet onder de 20 graden. En ook voor morgen zondag verwacht u maar aan een 34 graden in de Kempen. En ja, het ziet er naar uit dat we heel de week nog rond die 30 en zelfs boven de 30 graden blijven hangen. Met aanstaande woensdag zelfs een piek van 37 graden overdag. Zegt nu nog dat het niet warm is.

Falco was dat, geen Duitser, maar een Oostenrijker. Der Commissar was een van zijn hits in 1982. The Party Train. En die Party Train die rijdt nog tot middernacht vanavond met Will Smith. Hier is The Man in Black.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: This is the story of my baker.

Grace Jones, Miss Extravaganza, werd ze wel eens genoemd in de jaren 80. Dat was ook niet moeilijk, want Grace Jones die maakte er namelijk een feit van om regelmatig de Parijse nachtclubs te bezoeken. En meestal ging ze dan in haar bloot gat de club binnen. En dan ploeg ze dat er fotografen achter haar aanliepen om foto's te maken. Ja, kijk, dat is het zelf een beetje zoeken natuurlijk. Hè? Grace Jones, Nipple to the Bottle. Daarvoor Boney M. met Ma Baker. En dit is Gary Lowe, dat valt onder de noem.

0: Almoffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodie-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.

Gaan is nog eens een zomerse hit, ja zeker. Het was Bob Sinclair met The Love Generation in 2005. Stond toen wekenlang nummer 1 in de zomer van 2005. En daarvoor Billy Ocean, de man met een natte achternaam. Billy Ocean, heeft hij hem, ja. Met LOD staat dan weer voor Love on Delivery. Ik wil de prijs niet weten en u ook niet waarschijnlijk. En deze Party Train die rijdt inderdaad nog tot middernacht. Zo meteen is het tijd voor het nieuws om 9 uur. Wij komen zo meteen bij je terug.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Manhart laten weten. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
3: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volk lokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtkiet.
5: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
3: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit dat onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar twee mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32

0: Goedenavond, het is even over negen. De Romantics waren dat een What I Like About You uit 1980. Daar gaan we niet over beginnen, want anders dan zitten we hier vannacht nog onze uitleg te doen. En dat kan de bedoeling niet zijn. Welkom in deel 2 van
1: Party Train.
0: En jawel, wij hebben straks onder meer Deodato, SOS Fire in the Sky. Maar eerst Bas Kax en What Can I Say?

0: lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Electricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: Bel of sms 0468-515891. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Ja, in de jaren 80 had je Prince natuurlijk, zeer bekend. En toen dachten we dat dit de vrouwelijke tegenhangster was, maar ja, die heeft zich toch iets minder bewezen hoor. Princess, say I'm your number one. En Deodato was er ook bij met SOS Fire in the Sky. Ja, ze kunnen hierboven misschien beter eens wat blussen, dat de temperatuur een beetje naar beneden gaat.

0: Ja, zo wil je ook niet heten, denk ik dan. Vuile Harry. Maar dat is de letterlijke vertaling. Het is nog Belgisch ook, hè. Dit in 87, een bescheiden hitje. Tijdens de New Beat-periode eigenlijk al. Hè. Dirty Harry was dat met D-Bab. En daarvoor hadden we ook nog Sister Sledge, We Are Lost in Music. Ik neem u even mee terug naar 2008, beste vrienden.
1: Zaterdagavond. Party time. The Party Train.
0: Hier is Beyoncé.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Milli Vanilli, was dat een girl? You know it's true. Als u zo de weersvoorspellingen heeft gevolgd, dan heeft u het waarschijnlijk ook al regelmatig op het nieuws gehoord. Nu zijn ze erachter natuurlijk, hè, met hun klimaatveranderingen en met hun toestanden. Want ja, nu is het bewezen dat het te heet gaat worden. Of we zullen zien wat de hele zomer nog in petto heeft. Feit is dat we tot en met volgende week, en dan spreken we al over volgend weekend, zeer zeker in die 30 graden blijven zitten. De waarheid en niks dan de waarheid. Girl, you know it's true, was dat van Milli Vanilli. En dit is Liza Minnelli. Hier is Losing My Mind, terug naar 1989. En toen was het ook al warm.
1: Was

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

geen bommenwerper, hè. Het groepje heet gewoon zo, de B-52's. Good stuff. En ook Grupo Sportivo gehoord met Disco Really Made It. Vrienden, we gaan naar 10 uur toe. En zometeen na 10 uur ben ik bij je terug met deel 3 van de Party Train. Ik heb hier nog La Belle. Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ik denk dat er weinig geslapen gaat.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Manhart laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
3: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken, zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
5: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
3: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
6: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
3: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leer

0: misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar twee mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Hele fijne avond, 10 uur geweest. Wij breiden hier nog een stukje aan. I Don't Wanna Get Hurt van Donna Summer. Daarmee begonnen we alvast in 1989, één van haar hits. Chris van Opstal. Hele fijne avond. En we zijn vertrokken. De katjes knijpen in het donker. Dancing in the dark. Hier is Bruce Springsteen.

OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, die een plaatje maakte over de bommenwerper die de atoombom gooide op Hiroshima. Dat was de Enola Gay. Het werd een hit in 1980 en een van de muzikale handtekeningen van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit is Latricia McKinney.

Ja, dat was The Bucketheads en The Bump. Het lijkt wel alsof ze een hittebom hebben gegooid hier bij ons. Het is echt niet meer normaal de laatste dagen. En ja, de weersverwachting, ik zou dat nu heel uitgebreid uit de doeken kunnen gaan doen, maar we kunnen daar eigenlijk kort over zijn. De hele week die nu nog komt, ja, dus vanaf morgen tot en met het volgende weekend, ziet het er naar uit dat we rond of boven de 30 graden blijven zitten. Ja, dat is kort en bondig, met andere woorden in één zinnetje, de hittegolf blijft duren.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

MM8 was dat. En I've got a little something for you. Ik wil de details zelfs niet eens weten. Daarvoor hadden we een van mijn lievelingsplaten aller tijden, Fade to Grey van Visage. Het nummer kwam uit in 1981. Het was een van de eerste singeltjes die ik kocht. En ja, later ben ik dan een beetje weggeraakt van de maxi-versie. En die draaiden we nu. Die Fade to Grey remix maxi uit 81. Voilà, we gaan eens kijken wat we hier hebben. Ah, hit Italo. Ja. Italo Dance Classics. Daar kan je dit onder klasseren. Silver Pozzoli. Eigenlijk ook een eendags vliegje. Deze Around My Dreams.

Anton, baby, come back. Bring back my CD collection, zei hij. Dat vond hij nog het belangrijkste, denk ik. Ja, een mens heeft zo allemaal zijn prioriteiten. Hey, we gaan naar 11 uur met de Gibson Brothers en let's do the non-stop dance. Tot zo, naar het nieuws.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. B-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest gisteren meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor onweer. Maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing vandaag pas, lang nadat het onweer al gepasseerd was dus. Yves Stevens van het crisiscentrum.
4: Het is inderdaad wel een structuur. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan stelt dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
3: Gemeenten en provincies krijgen de raad om bij ernstig plots gevaar een sms te sturen in plaats van een mail. Op het WK voetbal heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. En nog op het WK hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er dus niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 rode duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Depeche Mode, I Just Can't Get Enough, 1985. Een hele fijne avond, het is 11 uur geweest. Welkom in alweer een nieuw stukje van... The Party Train. Voilà, ik ben er klaar voor.
1: Chris van Opstal.
0: En straks onder meer Nina, The Reason Is You. En deze van Chris Rea, hoor je niet zo vaak meer op de radio. Maar ja, toch wel een hitje hoor, in 84. I don't know what it is, but I love it.
2: Good.

Nacht und Nibbel kennen wij vooral van Beats of Love natuurlijk. En ja, dit was een van de opvolgers in 1985. Een paar jaar later was deze Ready to Dance, ja, een hitje in het alternatieve circuit, zullen we maar zeggen. Een danshitje. Maar wij zijn Ready to Dance, ja zeker.

0: Tok Tok was dat en It's My Life, het is hun leven. We zullen ons er verder niet mee bemoeien. Ja, dat zal nog het beste zijn, denk ik. Ook Patrick Hernandez gehoord met de 12-inch versie van Born to be Alive. Overduidelijk was dat.
1: Zaterdagavond. Party time. The Party Train.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.

Enkel was dat. En ja, het nummer van hem is onder meer Glad to Know You. Later ook nog gecoverd door Kitty Grant. En dit was The Number One uit 85. Daarvoor ook Nicole, Don't You Want My Love. Het is een vraag zoals een andere. Het is ja of nee.

Ondertussen gaat het met Sergio alweer een stuk beter, want die heeft een serieuze hartoperatie moeten ondergaan. En hij zou met Xandy toch een comeback gaan wagen. Die zou eigenlijk al begonnen moeten zijn. Touch of Joy gaat dus terugkomen. Don't Give It Up was een van hun hits in 1996. Vrienden, we gaan naar middernacht toe met Ottawa, D-I-S-C-O. She is disco. Ze is van alles, maar ze was vooral...

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor vredesonderhandelingen met Iran. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Eerder waren ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner al vertrokken. Er komt ook een Iraanse delegatie met onder meer de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over een definitief vredesakkoord moeten er morgen beginnen. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren, na een onderbreking van 2 jaar waarin de walvisvangst stil lag. IJsland is een van de weinige landen waar walvisvangst is toegestaan. Die is zeer omstreden. Er was ook protest. Een demonstrant had zich vastgeketend aan een van de schepen, maar de politie kon hem losmaken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor vredesonderhandelingen met Iran. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Eerder waren ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner al vertrokken. Er komt ook een Iraanse delegatie met onder meer de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over een definitief vredesakkoord moeten er morgen beginnen. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren, na een onderbreking van 2 jaar waarin de walvisvangst stil lag. IJsland is een van de weinige landen waar walvisvangst is toegestaan. Die is zeer omstreden. Er was ook protest. Een demonstrant had zich vastgeketend aan een van de schepen, maar de politie kon hem losmaken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poedermatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.